to me. I need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

0: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
1: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
2: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele leuke uittips dit weekend. Vandaag palmt Gent Auto vrij het Zuidpark, het Woodrow Wilsonplein en de iconische flyover in voor een feestelijke en autoloze dag vol activiteiten. De hele dag kun je in het Zuidpark snuisteren op een grote vintage- en tweedehandsmarkt. Wandelaars kunnen de flyover op voor de indrukwekkende kunstinstallatie Barrier Tape van internationaal kunstenaar Spy. En kinderen kunnen zich uitleven op het Springkastelenfestival rond het stadskantoor. Let op, als je je verplaatst voor gemotoriseerd verkeer zijn er alternatieve routes om Gent binnen te rijden. Je bekijkt best even de site van stadgent.be. En de Gordel viert zijn 45e editie in de Vlaamse Rand met het provinciedomein Huizingen als een van de centrale trefpunten. Op deze eerste zondag van september kunnen sportievelingen kiezen uit tal van wandel- en fietstochten door het groen. Deelnemen aan de tochten is volledig gratis. Vooraf registreren is wel aangeraden om verzekerd te zijn. Ook op het domein zelf valt er voor het gezin van alles te beleven. Er is animatie, muziek en de populaire Gordelcross voor kinderen. Plezier is nu al verzekerd. Al het hele weekend lang transformeert de landcommanderij al de biezen in Beelze, Hoeselt en een stukje Schotland tijdens het traditionele Schotse weekend. Bezoekers kunnen er genieten van de opzwepende klanken van doedelzakken, traditionele Schotse dansen, demonstraties schapendrijven en de spectaculaire Highland Games. Verder zorgen Schotse ambachtsmarkten en whiskyproeverijen voor een totaalbeleving in de Schotse folklore en cultuur. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hitweekend.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai.
6: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedemorgen. De gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren nuttig. Dat zegt een adviseur van Poetin. Kushner en Witkoff hebben Poetin verschillende ideeën voorgelegd om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. Welke dat precies zijn, is niet duidelijk. Straks spreken Witkoff en Kushner nog met Oekraïns president Zelensky in Kiev. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Kiev reizen. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is al het vliegverkeer stilgelegd nadat er vrijdag een vulkaan is uitgebarsten op zo'n 150 kilometer. Er hangt nu te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen nationale en internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. De vulkaan is nog altijd actief en spuwt dus af en toe as. Er kwam ook al een lavastroom vrij. Sisu Berghs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij strandde net voor de achtste finales. Berghs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelde een match van 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in de derde ronde. Zij verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer wel stunten en gaat naar de achtste finales. Hij versloeg de Italiaan Coboy.
9: Ik ben het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zowel mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
8: En in ons voetbal heeft Zandaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerpen. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Zandaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerpen staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig en droog vandaag bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
7: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
6: Non-stop, de grootste hits.
7: Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
2: Klaar?
1: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
2: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
2: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
2: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
2: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskals gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Ja, nog 1 meter. Oh.
7: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Het Nostalgie Hitweekend.
11: Alleen de grootste hits en

0: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je

0: wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
5: Goedenavond!
4: Waarbij je de dag wil verteren door te...
5: Dansen op deze toppers!
4: Voor wie non-stop info zoekt...
2: En nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even...
6: Alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè?
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs. Hè?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hits.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Zottekes, wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets whitneyhoustontribute.be.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oh, jij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemorgen. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. Het gaslek veroorzaakte een explosie. Er loopt nog een onderzoek. Op de US Open Tennis zijn Zizou Bergs en Elise Mertens uitgeschakeld. Ze stranden allebei net voor de 8e finales. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Ze speelden een match van 4,5 uur. Mertens verloor van de Japanse Osaka in 3 sets. Alexander Bloks kon dan weer stunten en gaat wel naar de 8e finales. Hij versloeg de Italiaan Kobayashi in 4 sets.
12: Ik denk het meeste tevreden over het feit dat ik naar mijn niveau heel constant bleef. Heel de wedstrijd lang. Zowel mijn niveau als mijn energie op de baan. Ik denk dat ik nooit echt een diep heb gehad.
11: Het is voor Bloks de eerste keer dat hij de 8e finales van een Grand Slam toernooi haalt. En in ons voetbal heeft Standaar gewonnen van Antwerp met 1-0. Standaar staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer van La Louvière met 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. Vrij zonnig vandaag en droog bij maximaal tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
10: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
13: Non-stop, de grootste hit. Nostalgie.
10: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Lees jij soms een gebruiksaanwijzing? Dat was de vraag van vanochtend.
2: Jij leest dat?
3: Maar ik lees dat niet.
2: En bij meubels en zo?
3: Ook niet.
1: Oh. Ik vind dat juist heel plezant als ze wel eens een puzzel ineens steken.
2: Zonder boekje?
1: Ja, ik had soms wel zo'n vijs over op tijd. Ik dacht, tja, wat moet die nog ergens in? Maar...
2: En die kast wiebelt dan een beetje of
1: niks,
2: zo?
1: Niks, jong. Dat marcheerde allemaal top.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
6: Amai, dat valt mee.
5: Waarom?
6: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
5: Ja, en?
6: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
5: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
6: Zijn dat kleine vrienden?
5: Nee.
6: Videocall dan, hè.
4: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
9: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
8: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
9: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
8: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
4: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele leuke uittips dit weekend. Vandaag palmt Gent autovrij het Zuidpark, het Woodrow Wilsonplein en de iconische flyover in voor een feestelijke en autoloze dag vol activiteiten. De hele dag kun je in het Zuidpark snuisteren op een grote vintage- en tweedehandsmarkt. Wandelaars kunnen de flyover op voor de indrukwekkende kunstinstallatie Barrier Tape van internationaal kunstenaar Spy. En kinderen kunnen zich uitleven op het Springkastelenfestival rond het stadskantoor. Let op, als je je verplaatst voor gemotoriseerd verkeer zijn er alternatieve routes om Gent binnen te rijden. Je bekijkt best even de site van stadgent.be. En de Gordel viert zijn 45e editie in de Vlaamse Rand met het provinciedomein Huizingen als een van de centrale trefpunten. Op deze eerste zondag van september kunnen sportievelingen kiezen uit tal van wandel- en fietstochten door het groen. Deelnemen aan de tochten is volledig gratis. Vooraf registreren is wel aangeraden om verzekerd te zijn. Ook op het domein zelf valt er voor het gezin van alles te beleven. Er is animatie, muziek en de populaire Gordelcross voor kinderen. Plezier is nu al verzekerd. Al het hele weekend lang transformeert de landcommanderij al de biezen in Beelze Hoeselt en een stukje Schotland tijdens het traditionele Schotse weekend. Bezoekers kunnen er genieten van de opzwepende klanken van doedelzakken, traditionele Schotse dansen, demonstraties schapendrijven en de spectaculaire Highland Games. Verder zorgen Schotse ambachtsmarkten en whiskyproeverijen voor een totaalbeleving in de Schotse folklore en cultuur. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hitweekend.

Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.

0: Ik ben toch niet.
1: Zottekes? Wakko.
0: Gek. Dus sprint terug voor het Brown Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op HEO-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
8: Ja, de Mintjes heeft het over.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld, een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl, voor ons jongeren betekent dat, ik wil u neuken...
8: Oh, dat is van na 9 uur. In Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
10: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
11: Alleen de grootste hits.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig gaan werken
1: met de trein.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Een goedemorgen. Een belangrijke dag in Duitsland, want daar zijn het vandaag verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En het zouden wel eens historische verkiezingen kunnen worden, want het extreemrechtse AfD is op weg naar zijn beste uitslag ooit. Journalist Jelle Frenke.
5: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatsverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
4: De partij wil onder meer asielrechten inperken en LGBTQ+ voorlichting stoppen. Want dat noemen ze het promoten van seksuele afwijkingen. De stemlokalen sluiten straks om 6:00. Iran zegt dat het 6 schepen heeft aangevallen die banden hebben met de Verenigde Staten. Het was naar eigen zeggen een vergeldingsactie voor de Amerikaanse aanvallen op 3 Iraanse olietankers gisteren. Iran viel de schepen aan in de straat van Hormuz, omdat ze volgens hen via een niet goedgekeurde route wilden varen. Een week geleden begon de VS opnieuw met aanvallen nadat het een tijdje rustig was. Iran reageerde steeds met tegenaanvallen. In een voorstad van Parijs is gisteravond een kind om het leven gekomen bij een explosie na een gaslek. Er raakten ook 7 andere mensen gewond. 2 van hen zijn in levensgevaar, dat meldt de burgemeester. De woning is helemaal verwoest en de omgeving werd ook even afgesloten. En sport op de US Open tennis heeft maar 1 Belg zich kunnen plaatsen voor de 8e finales en dat is Alexander Bloks. Die versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. Zizou Bergs en Elise Mertens werden allebei uitgeschakeld in de 3e ronde. Bergs verloor van een Nederlander in 5 sets. Mertens verloor van de Japanse Osaka, die het toernooi al 2 keer won, in 3 sets. En er is ook gevoetbald. Standard heeft gewonnen van Antwerp met 1-0. Standard staat 5e in het klassement en heeft 11 punten. Antwerp staat gereeld 8e. Sint-Truiden won dan weer van La Louvière met 4-0. STVV staat zo 6e. La Louvière kon dit seizoen nog niet winnen en staat 16e. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
3: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
2: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Medimarket. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medimarket. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België. Nu te koop.
3: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand, nu content.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
6: Dank u, ImoWeb!
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Dat was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Het Nostalgie Hit Weekend.
12: Alleen de grootste hit.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
2: Ah, hoor ik mijn naam?
1: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
2: Ik bouw slim op.
1: Maar niet snel.
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november, Lotto Arena Antwerpen. Tickets Whitney Houston.

0: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
1: Ja, maar ik kom niet, hè.
0: Oeh, hij komt niet.
1: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be. Ja, de Mintjes heeft het over. Het
3: grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld, een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl, voor ons jongeren betekent dat, ik wil u neuken.
2: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Het Nostalgie Hitweekend. Yeah.

0: Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: En, wat gaan we vandaag doen?
2: De badkamer renoveren!
1: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
3: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
1: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
3: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
2: Yay!
3: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
5: Dom, 4 chefs van Jam, met z'n weren.
6: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
7: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
6: De Brusse invasie.
5: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
7: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
5: Oh. Niklas, ajo.
7: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
5: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toast.
4: Klein stresske? Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
8: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
4: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemorgen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Ze worden door heel Duitsland gevolgd, want de extreemrechtse partij AfD kan mogelijk zijn beste uitslag ooit halen. Journalist Jelle Frenke.
10: Dat Ulrich Siegmund met zijn AfD deze deelstaatverkiezing zal winnen, lijkt zeker. De vraag is hoe groot die overwinning zal zijn. En of hij een absolute meerderheid kan halen, dat zou historisch zijn in Duitsland. Laatste peilingen geven aan dat het kantje boordje zal worden. Veel zal afhangen van de kleinere partijen zoals de Groenen, of die erin zullen slagen om de kiesdrempel van 5% te halen.
9: De stemlokalen sluiten vanavond om 6 uur. De Verenigde Staten hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot vernietigd. Dat meldt het Amerikaanse leger. Ze lieten het schip zinken samen met Ecuador. Volgens beide landen wordt het schip verdacht van drugshandel. Er vielen geen slachtoffers, want de bemanning was van boord gehaald voor het schip vernietigd werd. De bemanning ontkent dat ze iets te maken hebben met een drugsbende. Sinds vorig jaar valt de VS geregeld zulke boten aan. Er vielen al meer dan 200 doden. In Zuid-Frankrijk geldt code oranje voor hitte in 6 departementen, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. En ook in Spanje wordt het warm. De 15e etappe in de Ronde van Spanje wordt daarom ingekort. Met bijna 80 kilometer tot nog zo'n 110 kilometer. Dat hebben de organisatoren beslist. De beslissing kwam er onder meer op vraag van de renners zelf. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
4: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
11: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hit

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele leuke uittips dit weekend. Vandaag palmt Gent Auto Vrij, het Zuidpark, het Woodrow Wilsonplein en de iconische flyover in voor een feestelijke en autoloze dag vol activiteiten. De hele dag kun je in het Zuidpark snuisteren op een grote vintage- en tweedehandsmarkt. Wandelaars kunnen de flyover op voor de indrukwekkende kunstinstallatie Barrier Tape van internationaal kunstenaar Spy. En kinderen kunnen zich uitleven op het Springkastelenfestival rond het stadskantoor. Let op als je je verplaatst. Voor gemotoriseerd verkeer zijn er alternatieve routes om Gent binnen te rijden. Je bekijkt best even de site van stadgent.be. En de Gordel viert zijn 45e editie in de Vlaamse Rand, met het provinciedomein Huizingen als een van de centrale trefpunten. Op deze eerste zondag van september kunnen sportievelingen kiezen uit tal van wandel- en fietstochten door het groen. Deelnemen aan de tochten is volledig gratis. Vooraf registreren is wel aangeraden om verzekerd te zijn. Ook op het domein zelf valt er voor het gezin van alles te beleven. Er is animatie, muziek en de populaire gordelcross voor kinderen. Plezier is nu al verzekerd. Al het hele weekend lang transformeert de landcommanderij al de biezen in Bilze Hoeselt in een stukje Schotland tijdens het traditionele Schotse weekend. Bezoekers kunnen er genieten van de opzwepende klanken van doedelzakken, traditionele Schotse dansen, demonstraties schapendrijven en de spectaculaire Highland Games. Verder zorgen Schotse ambachtsmarkten en whiskyproeverijen voor een totaalbeleving in de Schotse folklore en cultuur. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.

0: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
1: Het effect voel je direct.
0: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: elke dag uren tijd verliezen?
1: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
0: Of uren tijd winnen?
1: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
0: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
5: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
4: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
5: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
4: Aha, oké.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Ja, de Mintjes heeft het over.
8: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
7: Oh, dat is voor na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
9: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel. Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemorgen. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
12: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
11: Voorlopig is er nog niemand opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. En het wordt weer erg warm in Frankrijk. In 6 departementen in het zuiden geldt code oranje voor hitte, nog zeker tot en met morgen. Het is er uitzonderlijk warm voor september, op sommige plaatsen tot wel 39 graden. Frankrijk beleeft zijn warmste zomer sinds de start van de metingen in 1900. Van juni tot en met augustus waren er 3 lange hittegolven. Vrij zonnig vandaag en droog bij maxima tot 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en tot 26 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
10: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
13: Non-stop, de grootste hit. Nostalgie.
10: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be. Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Vanavond iets Italiaans?
1: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Amai, la vita is echt wel bella.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: El België. De grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots. De meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert. Zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
0: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Thank you.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
2: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
1: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
2: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
1: Ja, tuurlijk.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze nostalgie-app.
7: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner

0: waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
1: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op krijnen.be/renovatie.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
4: Nostalgie Hit Weekend.
5: Nostalgie. And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
1: Oh, dat is goed.
0: De temperatuur van het douchewater was perfect.
1: Oh, dat is goed.
0: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
1: Dat was goed.
0: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
2: Oei. Dat is niet goed.
3: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
4: Happy! Maarten!
5: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u, ImoWeb!
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons. Ga van...
8: Kijk, Ville.
7: Naar...
2: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
7: Met de trein.
9: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
10: Goedemorgen. In Antwerpen is een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat. Een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De politie onderzoekt vandalisme aan de moskee van Schelle in de provincie Antwerpen. Dat gebeurde eerder deze week. Vandalen hadden de moskee beklad met hakenkruizen en andere haatboodschappen. Je hoort Joris van Kamp van de politie.
11: De feiten moeten gebeurd zijn ergens donderdagavond, vrijdagochtend voor het vrijdaggebed. Wat maakt dat we zwaar tillen aan deze feiten? Omdat het mogelijk kadert binnen racisme en xenofobie. We zijn daarom een grondig onderzoek gestart en de vaststellingen maken we over aan het parket van Antwerpen.
10: Er is voorlopig nog niemand opgepakt. In de Brusselse gemeente Everen is er vannacht een hevige brand uitgebroken in een woning. Dat bevestigt de brandweer. De 3 bewoners konden het huis op tijd verlaten. De moeder van het gezin had rook ingeademd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Er is heel wat schade en het huis is onbewoonbaar. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Het Israëlische leger viseerde naar eigen zeggen doelwitten van Hezbollah. Eerder vanmorgen had Israël de inwoners al opgeroepen om te evacueren. De gevechten in Libanon zijn sinds juni wel geminderd na een akkoord tussen beide landen. Maar Israël blijft doelwitten in Zuid-Libanon aanvallen. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsus van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
12: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
10: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, die hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er geen brand was en dat iemand op de brandknop had gedrukt. Ook de teams van heel wat andere landen slapen in dat hotel. Hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun 2e groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
9: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
5: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
9: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko.
3: Gek. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
6: Nee.
7: Het strand?
6: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
10: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Simon en neem je graag even mee door enkele leuke uittips dit weekend. Vandaag palmt Gent Auto Vrij, het Zuidpark, het Woodrow Wilsonplein en de iconische flyover in voor een feestelijke en autoloze dag vol activiteiten. De hele dag kun je in het Zuidpark snuisteren op een grote vintage- en tweedehandsmarkt. Wandelaars kunnen de flyover op voor de indrukwekkende kunstinstallatie Barrier Tape van internationaal kunstenaar Spy. En kinderen kunnen zich uitleven op het Springkastelenfestival rond het stadskantoor. Let op, als je je verplaatst voor gemotoriseerd verkeer zijn er alternatieve routes om Gent binnen te rijden. Je bekijkt best even de site van stadgent.be. En de Gordel viert zijn 45e editie in de Vlaamse Rand met het provinciedomein Huizingen als een van de centrale trefpunten. Op deze eerste zondag van september kunnen sportievelingen kiezen uit tal van wandel- en fietstochten door het groen. Deelnemen aan de tochten is volledig gratis. Vooraf registreren is wel aangeraden om verzekerd te zijn. Ook op het domein zelf valt er voor het gezin van alles te beleven. Er is animatie, muziek en de populaire Gordelcross voor kinderen. Plezier is nu al verzekerd. Al het hele weekend lang transformeert de landcommanderij al de biezen in Bilze Hoeselt en een stukje Schotland tijdens het traditionele Schotse weekend. Bezoekers kunnen er genieten van de opzwepende klanken van doedelzakken, traditionele Schotse dansen, demonstraties schapendrijven en de spectaculaire Highland Games. Verder zorgen Schotse ambachtsmarkten en whiskyproeverijen voor een totaalbeleving in de Schotse folklore en cultuur. En heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan nu weten in onze Nostalgie-app.
2: Dit is het Nostalgie-hitweekend. I could stay awake just to hear

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Vroeger mochten wij nog chips trakteren en dat soort dingen.
1: Nee, dat mag niet meer.
2: Dat mag allemaal niet meer.
1: Dat moeten gezonde snackjes zijn.
2: Dat vind ik dus echt onzin, hè.
1: Dat is toch tof?
2: Ja, dat is leuk. Maar als ik kan kiezen, fruitsla op een stok of een zakje lekkere chips.
1: Maar het mag niet.
0: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word je

0: Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
3: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
4: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
5: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
4: De Brusselse invasie.
3: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
5: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
3: Ah, Niklas, hoi.
5: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
3: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Toos.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Het Nostalgie Hitweekend.
10: Allee.

0: serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
3: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
10: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Goedemiddag. Er is een Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal werden al 35 verdachten gearresteerd. 32 van hen zitten voorlopig in de cel, voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. In Antwerpen is vanochtend een gewonde gevallen bij een steekpartij. Een groepje mannen zou ruzie hebben gekregen op straat en een van hen haalde een mes boven. Het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden. Er zijn wel al twee verdachten opgepakt. De verhoging van de BTW-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een BTW-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
12: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
11: Ja, hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusioneren en het aantal parlementsleden verminderen. De Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan daar spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te stoppen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Moskou verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. 9 op de 10 Vlamingen willen voedsel van eigen bodem. Dat blijkt uit een onderzoek van de Boerenbond. Dat is 10% meer tegenover vorig jaar. Lode Sijsus van de Boerenbond legt uit waarom we daar steeds meer belang aan hechten.
13: In eerste instantie natuurlijk de geopolitiek, de onstabiele wereld. We willen zeker zijn dat we ons eigen voedsel kunnen produceren, dat we niet afhankelijk zijn van anderen. Maar ook in tijden van klimaatcrisissen. Natuurlijk, als we vandaag hier ons voedsel niet produceren, we gaan voedsel importeren vanuit het buitenland, moeten we weten dat dat minder klimaatvriendelijk geproduceerd is.
11: En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben er een bewogen nacht op zitten tijdens het WK in Berlijn. Het hotel waar ze daar verblijven werd rond 2 uur vannacht geëvacueerd door een brandalarm. Na een half uurtje buiten wachten bleek dat er helemaal geen brand was en mochten ze weer gaan slapen. Ja, hopelijk hebben de Cats toch nog wat kunnen rusten, want vanavond spelen ze hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
3: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
2: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ise. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Elle België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashionshoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. Elle België, nu te koop.
8: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
9: Lekker.
8: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
9: Zalig, vertel me meer.
8: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
9: En dat alles op maat van ons budget?
8: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
10: Ben jij een ochtendmens?
11: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
11: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
12: is iets anders goed.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.
14: Alleen de grootste hits en

0: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
0: Ja, en?
1: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
0: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
1: Zijn dat kleine vrienden?
0: Nee.
1: Videocall dan, hè.
2: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Jade Mintjes heeft het over.
11: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
10: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
13: Dank u, ImoWeb!
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
16: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
17: Alleen de grootste hits.

0: Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen. Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
8: Oh, dat is goed.
7: De temperatuur van het douchewater was perfect.
8: Oh, dat is goed.
7: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
8: Het was goed.
7: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
9: Oei, dat is niet goed.
10: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
11: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
12: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
13: Een goedemiddag. Er is een tweede Belg opgepakt in het onderzoek naar het drugsgeweld in Overasselt in Nederland begin deze week. Het gaat om een man van 26. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. In totaal zitten er nu 32 verdachten in de cel voor onder meer moord en poging tot moord. Maandagnacht trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood en 2 agenten werden neergeschoten en raakten zwaar gewond. De verhoging van de btw-tarieven zal er niet komen. Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Boucher nog maar eens aan VTM Nieuws. Een btw-verhoging was een voorstel van de federale regering om te besparen. Maar Boucher wil dat geld ergens anders gaan zoeken. Hij wil onder meer snoeien in het overheidspersoneel.
14: Il faut diminuer la dépense publique dans les administrations. On a trop de fonctionnaires aujourd'hui. On doit réduire le personnel politique. On a 4 fois plus de fonctionnaires d'ailleurs dans les années 60, mais le nombre de personnel politique aussi est devenu beaucoup trop important. Donc il faut aller plus loin que la suppression des provinces.
13: Hij wil dus de provincies afschaffen, gemeentes fusionneren en het aantal parlementsleden verminderen. En de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze gaan er spreken met Oekraïns president Zelensky over een Amerikaans vredesvoorstel om de oorlog met Rusland te beëindigen. Gisteren hadden Witkoff en Kushner de voorstellen al voorgelegd aan Russisch president Poetin in Moskou. Volgens Rusland verliepen die gesprekken eerlijk en constructief. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
12: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
15: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
12: Het Nostalgie Hitweekend.

0: samen aan tafel.
1: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjes. Freak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
1: Volkswagen. Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
2: Dom, vier chefs van Jam. We zijn weer.
3: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar dat hier een keer met de shit voice-over doen.
4: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusselse invasie.
2: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
4: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Oh, Niklas, hoi.
4: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch echt proberen een douche te pakken hier, Toos.
5: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemiddag. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt de burgemeester Luc van der Meren.
8: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
7: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In het zuidwesten van Frankrijk woeden opnieuw verschillende bosbranden. In de Aude is al meer dan 225 hectare natuur vernield. Volgens de hulpdiensten is de situatie nog altijd kritiek. Meer dan 350 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Ook in de Vallée d'Aspe woedt een bosbrand. Daar is al 105 hectare vernield. Het gaat volgens de autoriteiten om een brand op een erg steil terrein. Daarom verlopen de bluswerken daar moeizaam. En sport, de Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is de nieuwe wereldkampioen in de MXGP. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en dat was genoeg voor zijn derde wereldtitel in zijn carrière. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer scoren. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
6: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
1: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
6: Het Nostalgie hit weekend.

0: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
1: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
0: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
1: Ja, morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
0: Oh, maar kijk eens aan. Kijk eens aan.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden.
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
6: En, wat gaan we vandaag doen? Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
7: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
6: Maar schat, Kreine kan dat toch veel beter dan ik? Die doen alles, van afbraak tot en met installatie, met eigen mensen en slechts één aanspreekpunt.
7: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
8: Yay!
7: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei. Dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
13: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Peugeot. Voor die goeiemorgen waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
2: goedenavond
1: waarbij je de dag wil verteren door te
2: dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Happy! Birthday!
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
7: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: El België, de grootste namen uit de modewereld. De coolste fashion shoots, de meest exclusieve interviews. En een cultuuragenda die voor jou cureert, zodat jij enkel nog hoeft te kiezen. El België, nu te koop.
7: A tribute to Whitney Houston by Glennis Grace. Al de tijdloze hits van Whitney Houston. Live gebracht door de onnavolgbare Glennis Grace. 6 november Lotto Arena Antwerpen. Tickets WhitneyHoustonTribute.be.
8: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
11: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
12: Een goedemiddag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
13: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
12: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
11: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
14: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
11: Het Nostalgie Hit Week.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans?
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Jade Mintjes heeft het over.
4: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
3: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
5: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Met de modespecial van Marie Claire. Nu in je krantenwinkel.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar kom niet, hè.
6: Oh, jij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
10: Alleen de grootste hits.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Lees jij soms een gebruiksaanwijzing? Dat was de vraag van vanochtend.
2: Jij leest dat?
3: Maar ik lees dat niet.
2: En bij meubels en zo?
3: Ook niet.
1: Oh. Ik vind dat juist heel plezant als ze wel eens een puzzel ineens steken.
2: Zonder boekje?
3: Ja, ik had soms wel zo een vijs over op tijd. Ik dacht, tja, we moeten die nog ergens in. Maar...
2: En die kast wiebelt dan een beetje?
3: Niks,
2: of zo?
3: Jong. Dat marcheerde allemaal top.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, je wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die borduur!
10: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op...

0: dealers.
1: Kortom,
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
0: Peugeot.
2: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Vanavond iets Italiaans.
0: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Amai, la vita is echt wel bella.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
2: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Een goedemiddag. FIFA-voorzitter Gianni Infantino blijft kandidaat om zichzelf op te volgen bij de volgende voorzittersverkiezingen volgend jaar. Dat bevestigde een woordvoerster van de FIFA. In april kondigde Infantino al aan dat hij opnieuw kandidaat was om voorzitter te worden. Maar de voorbije weken kreeg hij veel kritiek. Onder meer over de commercialisering van het WK voetbal en het WK voetbal in Amerika. Maar dat verandert zijn plannen dus niet. Kandidaten hebben nog tot 18 november om zich aan te melden. Er zijn vorig jaar in Vlaanderen 107.000 inbraken en diefstallen gepleegd. Dat is een halvering in vergelijking met 25 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Wortig en Petegem in Oost-Vlaanderen is de veiligste gemeente. En dat is geen toeval, zegt burgemeester Luc van der Meren.
9: Eerst en vooral hebben we al jaren terug geïnvesteerd in ANPR-camera's. Dus automatische nummerplaatherkenning, waardoor je verdachte voertuigen kan detecteren en ook kan volgen. En tot slot is er op privé-initiatief een aantal buurtwachten ontstaan. Mensen kunnen gratis toetreden tot die WhatsApp-groep en verwittigen elkaar onderling bij verdachte bewegingen.
8: Aan de kust en in de grote steden gebeuren het meeste aantal inbraken. In Indonesië zijn nu al 8 luchthavens gesloten door een vulkaanuitbarsting. Onder meer ook de internationale luchthaven van Jakarta. En dat is de drukste luchthaven in het land. Dat meldt het ministerie van Transport. Zo'n 150.000 reizigers zitten er vast. De vulkaan barstte vrijdag uit en spuwt nog altijd as. En in ons voetbal springt AA Gent opnieuw naar de leiding. Ze wonnen met 0-3 op het veld van Cercle en blijven ongeslagen. Gent pakt 15 op 15. Ze hebben 2 punten meer dan Union, dat tweede staat. Cercle staat 14e en heeft 2 punten. Veel zon deze namiddag bij maxima tot 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar op de meeste plaatsen wel droog en nog wat warmer tot 28 graden. Dinsdag dan zwaar bewolkt met buien vanaf het westen en tot 19 graden.
7: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
10: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: In de Kempen maakt Verlo keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Ja, de Mintjes heeft het over.
7: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld, een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl, voor ons jongeren betekent dat, ik wil u neuken...
6: Oh, dat is van na 9 uur in Jade en de Belgen. Elke donderdag nieuw op Play.
8: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen. Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Samen aan tafel.
2: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oh, jij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei, dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Het Nostalgie Hitweekend.

0: is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
4: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Kreyne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurinnovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
5: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op kreyne.be/renovatie. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
6: De meest foute ethisch hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
10: Happy birthday!
11: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u, ImoWeb!
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
13: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Een goede avond. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van 5 en verstevigt ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Thibaut Nijs werd knap derde. Ramses de Bruyne werd vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Opnieuw een geval van agressie op een bus van de lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Want daar hebben 4 mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De 4 daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
15: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van de lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden zij vast dat 4 mannen op de bus zaten, waarvan er 3 geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
14: De lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen opnieuw voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Rond deze tijd sluiten de stembussen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. Volgens de peilingen is het extreemrechtse Alternatief voor Duitsland op weg naar een grote verkiezingsoverwinning. Mogelijk halen ze zelfs de meerderheid, vertelt journalist Jelle Frenke.
16: Veel zal afhangen van het resultaat van de kleinere partijen, zoals de Groenen. Als die de kiesdrempel van 5% halen, dan komen zij ook daar in het parlement te zitten. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat het AfD toch niet de absoluut de grootste partij zal worden en niet zomaar zelf een regering zal kunnen vormen. Dus het zorgt ervoor dat veel Duitse kiezers daar heel tactisch gaan stemmen.
14: Als het AfD de absolute meerderheid haalt, dan komt extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland opnieuw aan de macht. In Kiev in Oekraïne zijn de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff en Oekraïns president Zelensky afgelopen. Dat laat de Oekraïnse president weten. Volgens de Amerikaanse onderhandelaars is het gesprek over een einde aan de oorlog in Oekraïne positief verlopen. Ze laten ook weten dat ze er naar uitkijken om nog meer vooruitgang te maken. Het is niet duidelijk wat er precies is besproken. En dan nog sport. In ons voetbal is de Vlasico, dat is de derby tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk, geëindigd op een gelijkspel. Het werd 0-0. Zulte Waregem staat zesde in het klassement. KV Kortrijk pakt dankzij het gelijkspel zijn eerste punt van het seizoen. Het staat voorlaatste. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. En over een half uur begint de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij al voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede. De Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
13: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
2: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
13: Het Nostalgie Hit Weekend.

De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault. Nostalgie hit.

0: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
2: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7.000. Bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Het Nostalgie Hit Weekend.
5: Alleen de grootste hit.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5% en behaalt zo 39 van de 82 zetels. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exitpolls van de Duitse openbare omroep. Op het hoofdkwartier van de AfD werd de overwinning dan ook gevierd.
3: Liebe Freunde, wir haben unser Ding durchgezogen und das ist heute der Lohn dafür. Dankeschön an die Menschen in Sachsen-Anhalt.
2: AfD behaalt dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Als dat wel lukt, zou dat historisch zijn. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zou extreemrechts opnieuw ergens in Duitsland aan de macht komen. Opnieuw een geval van agressie op een bus van De Lijn, deze keer in Antwerpen-Berchem. Daar hebben vier mannen geprobeerd om een controleur te wurgen. Die raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. De vier daders werden opgepakt. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
4: Gisterenavond rond 7 uur waren controleurs van De Lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. Daar stelden ze vast dat vier mannen op de bus zaten, waarvan er drie geen geldig vervoersbewijs hadden. De mannen zijn vervolgens van de bus gehaald door de controleurs en plots keerden ze zich tegen een van de controleurs, die dan ook verschillende slagen moest incasseren.
2: De Lijn veroordeelt het geweld en noemt het een gebrek aan respect. De vakbonden pleiten intussen voor bodycams bij controleurs en chauffeurs. Wout van Aert pakt zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Hij won de spurt van een groepje van vijf en verstevigde ook zijn leidersplaats in het puntenklassement. Je hoort Van Aert.
5: Je bent wel op zoek naar die overwinning. Dat is een van de grote doelen waarom je naar die Vuelta komt. En als je die dan behaalt, dan koers je toch veel vrijer. En zoals vandaag is het dan direct na de finish al veel meer pure blijdschap. Omdat het gewoon leuk is om zo rond te rijden en zo de koers af te maken. Dus ja, super trots.
2: Thibaut Nijs werd knap derde, Ramses de Bruyne eindigde vierde en valt zo net naast het podium. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. In ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft twee punten meer dan Union. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Italië gewonnen. Antonelli vertrok van op de laatste plaats. 17 ronden later reed hij voor de eerste keer aan de leiding. De Brit George Russell werd tweede, de Nederlander Max Verstappen derde. Het was trouwens de eerste Italiaanse zege op het circuit van Monza sinds 1966. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
1: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
6: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
2: Vroeger mochten wij nog chips trakteren en dat soort dingen.
1: Nee, dat mag niet
2: dat
1: meer.
2: Dat mag allemaal niet
1: dat
2: meer.
1: Dat moeten gezonde snackjes zijn.
2: Dat vind ik dus echt onzin, hè.
1: Dat is toch tof?
2: Ja, dat is leuk. Maar als ik kan kiezen, fruitsla op een stok of een zakje lekkere chips.
1: Maar het mag niet.
0: Luister ook morgen naar Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij Nostalgie. Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
3: Alleen de grootste.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Het extreemrechtse alternatieve Für Deutschland heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt gewonnen. De partij haalt 44,5%. De christelijke CDU verliest fors en haalt slechts 18,5%. Dat blijkt uit de eerste exit polls van de Duitse openbare omroep. Journalist Jelle Frenke volgt het voor ons.
2: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoeg. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoeg over economie, over migratie, ook een ongenoeg over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
1: AfD behaalt 39 van de 82 zetels, dus net geen meerderheid. Het is voorlopig dus niet duidelijk of de AfD kan regeren. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Emma Meeseman.
3: We doen wat we moeten doen, winnen. Maar verder denk ik niet dat we een stap verder gezet hebben in de zin van we willen groeien in het toernooi. Het is natuurlijk een ambitante speelstijl van een Puerto Ricaan in tijd tegen de zone. Maar ja, dan nog. We moeten beter zijn in oplossingen zoeken, in timing, details respecteren. Maar langs de andere kant, ja, job done.
1: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaar stoot rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt barrages. En in ons voetbal heeft Zulte Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk gewonnen. Het werd 0-2 na twee doelpunten in de extra tijd. In de stand staat Zulte gedeeld vijfde met 11 punten. KV Kortrijk staat laatste en pakte dit seizoen nog geen enkel punt. Eerder vandaag won AA Gent met 0-3 bij Cercle Brugge. Gent pakt zo 15 op 15 en is alleen leider. Het heeft 2 punten meer dan Union. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
4: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen, dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
2: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne, alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
1: Als de AfD aan de macht komt, zou extreem rechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. Op het WK Basket in Duitsland hebben onze Belgische basketvrouwen ook hun tweede wedstrijd gewonnen. Ze versloegen Puerto Rico met 64-76. Je hoort Julie van Loo.
3: We hadden de controle wel over de hele match, maar we zijn denk ik niet zo echt de gaspedaal geduwd om een kloof van 20 te maken. Het onszelf een beetje moeilijk gemaakt, maar aan de andere kant ook niet. Vind ik dacht wel dat er controle was, maar het kon zeker beter. Ja.
1: In de stand staan ze samen met Australië aan de leiding. Morgen spelen ze tegen de Australiërs om 11:30. De winnaars stoten rechtstreeks door naar de kwartfinale. De verliezer speelt parages. En geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Eerder won Zoet Waregem de Vlasico tegen KV Kortrijk met 0-2. En is AA Gent de nieuwe leider na 0-3 zege tegen Cercle Brugge. Vanavond is het nog lang warm en zonnig. Vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
4: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie hit.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Rond deze tijd start er een staking in al onze gevangenissen. De vakbonden klagen nog altijd over de overbevolking, het personeelstekort en de onveiligheid die daaruit voortkomt. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond legt uit.
2: Niet tegenstaande dat we voor de zomer een lichte daling hebben gehad van het aantal grondslapers, moeten wij vaststellen dat we sinds de laatste twee weken terug een stijging krijgen. Wij vrezen dat we terug op het aantal gaan komen zoals juist voor de zomer, wat in wezen onwerkbaar is in onze gevangenissen.
1: De staking loopt tot en met vrijdagavond. Er is wel een minimale dienstverlening. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland noemt de lijsttrekker van het extreemrechtse Alternatieve für Deutschland, Ulrich Siegmund, de verkiezingsoverwinning historisch. Hij behaalde met zijn partij volgens de exit polls bijna 45% van de stemmen. Dus net geen meerderheid. Journalist Jelle Frenke verklaart de overwinning.
3: Er is in die deelstaat ook een algemeen ongenoegen. Het is de armste deelstaat van Duitsland. Er is een ongenoegen over economie, over migratie, ook een ongenoegen over bondskanselier Merz. En dat wordt allemaal geuit daar. En dan komt iemand met een campagne Alles is mogelijk. Een soort van nostalgie dat daar blijkbaar wel leeft bij Oost-Duitsers die terug willen naar het vroegere Oost-Duitsland.
1: Als de AfD aan de macht komt, zou extreemrechts voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog ergens in Duitsland aan de macht komen. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff roept Rusland en Oekraïne op om compromissen te maken om de oorlog te beëindigen. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie na afloop van het gesprek met Oekraïns president Zelensky. Volgens Witkoff zijn er genoeg aanknopingspunten om vrede te bereiken. De oorlog in Oekraïne duurt intussen nu ook al meer dan 4 jaar. Geen winnaar in de topper tussen Anderlecht en Genk. De wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat Genk gedeeld 7e met 8 punten. Anderlecht staat gedeeld 9e met 7 punten. Nog vanavond pakte SK Beveren zijn 2e overwinning van het seizoen. Het won met ruime cijfers van OH Leuven. Het werd daar 3-0. In de stand springt Beveren naar de 12e plek. OH Leuven staat laatste met 0 punten. En op het WK G-wielrennen in de VS is onze landgenoot Tim Seelen opnieuw wereldkampioen in de T2-klasse. Dat is voor 3 cycles. Seelen versloeg in een sprint een Amerikaan en 2 Britten. Het is voor hem al zijn 4e wereldtitel in zijn carrière. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 28 graden. Vanaf dinsdag frisser en wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 19 graden.
0: In het weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
4: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie hit weekend.

0: weekend hoor je bij Nostalgie alleen muziek.
1: Non-stop, de grootste hits. Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.